Vuka bovuka bovuka bovuka bovuka bovuka bovuka bovuka mtaka mama zingakushiyi inqola ngane ka baba bambelela bambelela bambelela bese sijika